0: natuurlijk. Nee, dat is zo dan. Hurry, please.
1: George, temp dropper.